Bob Dylan leek eigen laag You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Laat je er vinden op breeskuwen hans Blood on the Tracks en kom uit die periode 1975.